0: Môre, my is Mabilox, is BD in Bloemfontein en Nederland. Ek sien die register, my frequentie is 99.5 omreg. Ja, was een geseende week hierdie omreg. My vrou het vrijdag verjaardag. Is lekker geniet, happy birthday aan haar, Charlene Vries. En aan my dochter gister, Keisha.
1: Geseende en Charlene. Net
0: blessings. En baie dankie vir die heerlijke muziek. Speel vir ons allemaal heerlijke muziek vandag vir hulle. En vir hulle speciaal vir hulle omreg. Die tweede. My vrou en my dochter. Ja, mag hulle nog die zondag geniet om reeds. En gezien de dag aan alle listeners van Radio 2000. Bedankt om reeds. There's a beautiful story.